0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Hey, ik ben Dwayne Verheijden, ook voor Tex-Mex Muziek. Ik ben nu bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Karel Steeneke.
1: Hier John Schent.
2: Groetjes van Sander en Mooi.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
8: Ja. Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.
10: Hallo, ik ben Jo.
11: Hoi, ik ben Danielle.
12: En ik ben Marijke.
13: En samen zijn wij Change of Key.
11: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek zit u hier bij Crossroads Country Radio.
10: Op de juiste plaats.

0: Als je het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Dit is Crossroads Country Radio.
1: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
2: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
1: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
3: En dit is de maand van...

not a race.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Goed, dankjewel.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country? Of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

informatie. Gloriana. Ja, ik zeg welgemeend goedemorgen. Fijn dat u weer afgestemd bent op Crossroads Country Radio. En welkom bij een nieuwe Country Mood. Ik neem u mee de zondagochtend door, maar ook de woensdag. Wanneer u naar de herhaling luistert van dit programma. Ja, een zondagochtend waar ik er overigens niet live bij ben. Want zoals ik u vorige week verteld heb, heb ik vandaag een presentatieklusje. En daar moet ik op tijd bij aanwezig zijn. Vandaar dat dit programma iets eerder is opgenomen. Ik heb u de kans gegeven om wat verzoekjes in te dienen. Dat hebben twee mensen in ieder geval gedaan. Het weet Johan Heizelaar. En ik kreeg ook via de WhatsApp een paar verzoekjes van Hetty uit Friesland. Uit het mooie Snits. En die komen voorbij. Net als de maandartiest. De maandartiest deze maand mei is, of zijn het duo Brooks & Dunn. Daar draaien we ieder nummer een, of ieder uur een nummer van. En ik heb een dubbeldraai vandaag van Rita Coolidge met twee prachtige nummers. Ja, en heel veel prachtige muziek heb ik uitgekozen. Dus ik ben flink door de schatkamers heen gegaan. We hebben wat ouds, we hebben wat nieuws, we hebben wat Nederlands. We hebben mooie duetten. Dus wat wil je nog meer? Ik klop even muzikaal aan uw slaapkamerdeur, dat u wakker kunt worden. Dat doe ik met Billy Crash Craddock. Want hij gaat hier vertolken. I'm gonna knock on your door.

klinkt zo lekker. En u kunt het ook verwachten hoor, heerlijke feel-good country muziek. Om lekker uw zondag mee aan te vangen en natuurlijk ook uw werkdag op woensdag. Er zijn wat nummers blijven liggen vorige week en dit was er één van. Want dan komen er tussendoor wat verzoekjes. En dan schieten er een paar nummers bij je in. Want je moet toch een show voorbereid hebben met genoeg nummers. En vorige week had ik Elvis Presley klaarstaan in mijn verzoeklijst met There Goes My Everything. Maar in het verzoeklijstje van Johan, daar prijkte ook een nummer van Elvis. Dus toen heb ik die van mij maar laten zitten. Maar die heb ik inmiddels klaarstaan. Dus hier Elvis Presley met There Goes My Everything. MUZIEK

Ja, de eerste van drie. Ieder uur een nummer van de maandartiest. De maandartiest Brooks & Dunn uiteraard. We worden hier met Boot Scooting Boogie. Daarvoor natuurlijk nog draaiden we Elvis Presley met There Goes My Everything. Ja, ik zei het al, ik had een mailtje binnen gehad van Johan, waarop vier verzoekjes prijken. En de eerste die daarop staat is voor Mark, een superkerel met het hart voor zijn zaak. En ja, dat zijn betere dagen in zijn zaakwaarnemer. Ja, Mark, je bent een topkerel, zo schrijft Johan. Ik heb echt heel veel respect voor jou. En we gaan voor hem Faith Hill draaien met Better Days.

Ja, ook deze was vorige week blijven liggen van Kenny Rogers samen met Don Henley in het mooie Call Me. De volgende welke ik klaar heb staan is van trouwens een verzoekje van Jan Heg. Die vroeg of ik Don Williams zou willen draaien met The Shelter of Your Eyes.

Ja, die hebben ze veel te vroeg van ons afgenomen. Deze Dawn Sears, wat een stem heeft die dame. En wat mooi. Old Fashioned Broken Heart. En daarvoor hoorde u op verzoek van Jan Hecht Don Williams met The Shelter of Your Eyes. We gaan Amerika gaan we naar Nederland, want Nederland heeft een godfather in de country music. En dat is nog steeds Ben Steeneke. Ik heb hem hier klaarstaan met Dusty Road.

0: Ben Steeneke.
1: Ieper de Piep. Welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Nou, ga eens even kijken op het lijstje. Wij gaan naar 14 mei, Dustin Lins. En ik zie op 15 mei Eddie Arnold en Kitty Oslin. 16 mei Rick Trevino en 17 mei Grant Turner, Penny Den Haven en Red Smiley. We gaan verder met 18 mei David Neil, George Strait komt nog in de show voorbij. Joe Bonshill, Leon Ashley en Little David Wilkins. We gaan naar 19 mei, daar zien we Lainey Wilson staan, Lester Wilburn, Mickey Newberry en Shooter Jennings. En dan vinden we op 20 mei nog John Party als jarige. Dat zijn degenen die ik in de agenda heb staan. En degenen die nog in leven zijn en niet meer onder ons zijn. Ik heb ervoor gekozen om de 16e mei actueel te zetten met de verjaardag van Rick Trevino. Ik heb hem klaarstaan met Matter Much.

Oh, the three little willies of the little willies. En dat is een band geformeerd rond Norah Jones, maar die hoort u nu alleen maar als zijnde soort van backing vocals. In the streets of Baltimore. En ik ga naar een verzoekje toe. Een verzoekje van Hattie uit Friesland. Die wilde graag een nummer van Emmylou Harris voorbij laten en horen komen. Het prachtige Here We Are. En dat is een nummer welke zij... Dat is nog een spannende, Hattie. Die heeft zij gezongen met George Jones, maar ook met Rodney Crowell. Ik ga voor het originele, of de eerste opname, en dat is degene met George Jones. Hier is Here We Are.

ik vind dit echt country hoor. En ze wordt nog wel eens weggezet als een nieuw country artieste. We hebben het hier over Ella Langley. En zij vertolkte hier: It wasn't God who made honky tonk angels. En dat is inderdaad een cover. En het is een country liedje uit 1952, namelijk geschreven door G.D. J. Miller en opgenomen door Kitty Wells. Als antwoord op de hit van Hank Thompson, The Wild Side of Life. Het nummer werd uitgevoerd door L. Montgomery, eigenlijk Alice Montgomery, als Did God Make Honky Tonk Angels. Dat eigendom was op het Future label, dat eigendom was van songwriter G.D. Miller. Het nummer dat ontrouwe mannen de schuld gaf van het creëren van ontrouwe vrouwen, werd de eerste nummer 1 Billboard Country hit voor een soloartiest. En naast het helpen vestigen van Wells als de eerste grote vrouwelijke ster in de country music, heeft It Wasn't God ellende de weg voor andere vrouwelijke artiesten, met name Dolly Parton, Patsy Cline, Loretta Lynn, Tammy Wynette en Jean Stafford uit Australië vrijgemaakt. Een liedje waarin vrouwen ontrouwe mannen aanspreken. Nou, het is een heel verhaal. Maar er zijn er natuurlijk wel wat die dat gezongen hebben. Ik noem maar wat op. Dottie Jack, Faye Tucker, Jesse Coulter, Patsy Cline, Terry Clark. Noem maar een zijstraatje. En dat allemaal hier te horen op jouw Crossroads Country Radio. We gaan van deze Ella Langley, welke trouwens, dat nummer is trouwens terug te vinden op haar laatste album, Dandelion. Album is zo begin mei uitgekomen en daar is dit prachtige nummer op terug te vinden. En van Ella Langley gaan we naar Dwight Yoakam. Want die is een eind hier vandaan. Oftewel, 1000 miles from nowhere.

Wow, een prachtige samenwerking tussen Willie DeVille samen met Brenda Lee in You'll Never Know. Breng ons bij Waylon Jennings. Ja, Waylon Jennings die is namelijk aangevraagd door Jan en Gonnie Pastoor. Want die wilde heel graag de Eagle horen.

Ja, de formatie Brooks en Dunn. Don't Look Back Now. Ja, de titel hebben ze meerdere malen uitgesproken. En het nummer is terug te vinden op hun album Tightrope. En dateert alweer van 1999. Dus we zijn 27 jaar teruggegaan in de tijd. Het laatste uur nog een nummer van deze Brooks & Dunn. Als zijnde de maandartiest in de maand mei. Breng ons nu bij een verzoekje van Johan. We gaan Denny Vera draaien voor Hans, die een frietent heeft gehad, maar geniet nu van zijn pensioen. De frietent is verkocht en zit nu één tandartspraktijk in. Nou Hans, dat heb je even goed gedaan. Zo schrijft Johan althans. Ik zei het al, Denny Vera heeft Johan aangevraagd voor Hans. Met een geest, oftewel ghost.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods.

Ja, mooi hè. Je hoorde Aaron Neville samen met Linda Ronstadt in When Something Is Wrong With My Baby. Breng ons bij de laatste voor, wat is het? Het weerbericht. Want daar gaan we zo naartoe. Gaan we eens even kijken of het van dat kwakkelende weer blijft. Of, klaar heb ik staan met Tina McBride met House of Thousand Dreams.

0: House of Thousand Dreams.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Ja, we gaan eens even kijken naar het weer. En daarvoor moest ik natuurlijk wel even een beetje aanpassen. Want dat mede omdat het programma van tevoren is opgenomen. Dus het weer zou een beetje af kunnen wijken als wat ik hier aan het voorlezen ben. Want als je iets opneemt, dan zit je even voor de tijd van uitzending. Maar vandaag kunnen we enkele lichtjes.

Ja, dan gaan we verder met iets bijzonders. Want ik kreeg van de week een heel leuk mailtje van Han Kreeftenberg. En Han schreef mij: in de naam van een song zie ik vaak een woord die meer gebruikt wordt in de namen van songs. Zoals bijvoorbeeld Jukebox, Rain, Cheating, Rodeo, Highway enzovoort. Nou, neem bijvoorbeeld Love of Door. Je kan het zo gek niet bedenken. Elke drie neem. En dan pak ik Dixie Road. Als je het over het woord road hebt. Dixie Road van Lee Greenwood. Of The Road Less Traveled. Van George Strait. Of On The Road Again van Willie Nelson. Wie kent dat niet? Dan heb je drie songs met het woord road. Maar wel heel verschillend. En zo kan ik er nog wel een paar leveren. Zo schrijft Han. Het is maar een idee, maar je kunt er zelfs een onderwerp van maken in je programma Country Moods. En misschien wel draaien naar het weerbericht van 10:30 bijvoorbeeld. Nou Han, ik zou zeggen, ik nodig je uit bij deze om wekelijks drie nummers voor me uit te zoeken met dat woordje. Dat scheelt mij weer een hoop werk door de week om drie nummers op te zoeken. En dan kunnen we die na het weerbericht draaien. En zo geschieden, u gaat luisteren naar Lee Greenwood met Dixie Road, George Strait met The Road Less Traveled en Willie Nelson On The Road Again.

0: onder het genot van een lekker ontbijt en een bakje koffie naar heerlijke countrymuziek luisteren. Dit is Country Moods met André van Overhagen.
1: Goedemorgen.

Whitney Rose. En Whitney Rose, die vertolkte Ain't It Wise. En dit komt af van haar debuutalbum uit 2015. The Heartbreaker of the Year. En ik moet zeggen, dat blijft voor mij het beste album van deze dame. Mede ook dat hij geproduceerd is door Raoul Malo, die u ook als backing vocal hoort. We gaan verder naar een duo wat afkomstig is uit Engeland. Zij waren onderdeel van The Guys and Dolls en gingen later met z'n tweeën als echtpaar verder. David Grant en Julie Forsythe, oftewel Grant en Forsythe, die is aangevraagd door Johan. En die is aangevraagd voor Emma. Een werkster bij bakkerij Bart. Zeer klantvriendelijk en altijd tijd om een praatje te doen met mij. En ja, ook uiteraard met andere klanten. Het is een super lieve, attente vrouw. En ze helpt ons altijd goed aan de balie. Hier is Grant Forsythe met Lady Bird.

Alan Gregory met I Dream. En dat brengt ons bij Justin Trevino. Nee, geen broer van Rick Trevino. Justin Trevino heeft zijn eigen carrière en zong met heel wat duo-partners, waaronder Wanda Jackson. En van deze twee draaien wij What Have We Done?

0: Ruud Hermans, ja, dat nummer dat vertolkte die ook samen met Dick van Altena. Maar daar kwam een beëindiging een aantal jaar geleden tussen die samenwerking. Wat daar de reden van is, ik weet het niet. Maar gaat me ook helemaal niks aan. Maar wel jammer, want die stemmen die blenden, zoals ze dat wel eens zeggen. Of matchten wel goed met elkaar. En Tell It To You, welke ik u liet horen, vertolkt dus ook samen. En ook die versie hebben wij in het muziekbestand van Crossroads Country Radio staan. Dus die kunt u altijd wel een keertje aanvragen. Het wordt tijd, want we zijn inmiddels aangekomen in het laatste uur van deze show.
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: En u weet het dat, althans als u vanaf begin af aan geluisterd heeft, dan weet u dat ik in de dubbeldraai vandaag Rita Coolidge heb. En Rita Coolidge natuurlijk een tijd getrouwd geweest met Kris Kristofferson, maar had ook geheel haar eigen carrière. Heeft een aantal, of wel heel wat albums uitgebracht. En ik ga draaien als eerste It's Only Love van haar gelijknamige album uit 1975. En ik ga als tweede een cover draaien. Komt al van haar album Anytime Anywhere uit 1977. En het is een cover van The Bee Gees. Het prachtige Words. Dat is de dubbeldraai voor deze week. En mocht u een idee hebben of u wil een keer een dubbeldraai horen. En wat is een dubbeldraai? Een dubbeldraai zijn twee nummers van eenzelfde artiest achter elkaar gedraaid. Of twee dezelfde titels, maar dan door twee verschillende zangers of zangeressen of in ieder geval artiesten vertolkt. Dus u bent van harte uitgenodigd. En u kunt ons sturen naar info@crossroadscountryradio.nl. Here is It's Only Love.

de Hurts. Oh nee, jij moet heel even wachten, vriend, want dat hadden we nog niet afgesproken. Ik ben nog bezig met Rita Coolidge af te kondigen in de dubbeldraai. Met de Words en daarvoor Fool's Love Affair in de dubbeldraai. En u weet het, wil u ook een keer een dubbeldraai gedraaid hebben? Stuur hem dan op naar info@crossroadscountryradio.nl. Dan gaan we dat doen. U hoorde al het begin van een zanger die aardig met zijn gezondheid bezig is. En al even niet meer optreedt. Zijn naam Randy Travis. Maar blijf een positieve man. Hij blijft lachen en hij verstopt zichzelf niet. Hij komt nog veelvuldig bij artiesten voorbij en ook nog op het podium. Maar goed, zingen, dat is hem allemaal te veel. U gaat hem hier horen met Fool's Love Affair. Dames en heren, Randy Travis.

Bij de banden van Brooks & Dunn. Met een nummer. Een cover, zeg maar, van het prachtige Best of My Love van de Eagles. En dat komt af. Jo, ik heb het al zo vaak gezegd. Van een album. Coming Treat the Songs of the Eagles. Daar komt ook dat nummer van Trisha Yearwood vandaan. New Kid in Town. Zijn een aantal bekende artiesten die op dat album staan. Die een cover zingen van The Eagles. Waaronder Alan Jackson vertolkt Tequila Sunrise. Billy Dean, Saturday Night. Diamond Rio, Lying Eyes. John Anderson, Hard Aids Tonight. Little Texas, Peaceful Easy Feeling. En Tania Tucker met Already Gone. En Tavis Tritt, Take It Easy. Nou, zo heb ik er een paar opgenoemd. Staan allemaal op dat album. Volgende nummer wat ik ga draaien, dat is ook door heel veel artiesten vertolkt. Maar dit is zo'n koningskoppel samen. Een koningskoppel? Ja, Vince Gill samen met Paul Franklin. Wie wil dit nou niet horen? Hier met Sweet Memories.

En Womack, samen met Mark Chestnut in Make Memories With Me. En daarvoor Vince Gill. Met Paul Franklin in Sweet Memories. Breng ons aardig even naar het klokje te kijken. Nog een half uurtje te gaan. Klein half uurtje. En tijd nog voor een aantal verzoekjes. Waaronder deze van Hattie. Die wilde graag nog Beautiful Dreamer voorbij horen komen van Roy Orbison. Of ik die dan zou willen draaien. Uiteraard. Ik heb hem opgezocht voor je.

Ja, gisteravond was natuurlijk de dag in Europa waarin het Eurovisie Songfestival werd gedaan. Maar goed, ik heb dit programma voor gisteravond al opgenomen. In verband met mijn afwezigheid vandaag. Dus de uitslag kan ik u niet met u delen. Maar natuurlijk wel onze eigen nummer 2 van een aantal jaren geleden. En dat was 2014. Toen de Common Limits, zeg maar het Eurovisie Songfestival, eigenlijk verloren door een... Was het nou een vrouw met een baard of een baard met een vrouw? Zeg het maar. Die Conchita, of hoe heette die dat geval? Ja, ik weet niet hoe ik het noemen moet, maar in ieder geval... Het was een persoon die in ieder geval een statement maakte... maar ook met dat statement het Eurovisie Songfestival won... waardoor de Common Limits, Ilse de Lange en Waylon als tweede... eindigde met dat prachtige... Calm After the Storm. Ik weet nog heel goed, het kwam in De Wereld Draait Door en heel veel mensen waren enorm kritisch op het nummer. En ja, de geschiedenis zegt genoeg. En het is nog steeds een nummer welke af en toe voorbij komt. Zo ook hier op Crossroads Country Radio in het gezellige Country Moods. Hier is Calm After the Storm.

Ja, prachtig nummer en had eigenlijk veel meer verdiend, want het was een hitje, nog niet zo heel lang geleden, maar hij was ook zo weer weg, deze van Zac Brown, samen met Dolly Parton, het mooie Butterfly. Breng ons bij het laatste verzoekje van Johan. En dat verzoekje dat is voor Mandy. En Mandy, ja, Mandy is verhuisd naar de hele grote stad. Die heeft Volkel verlaten voor Amsterdam. En ja, Johan hoopt dat het goed met haar gaat. En dat ze de boze buitenwereld weet te overleven. Voor Mandy gaan we Lady A draaien met Like a Lady.

Wow, de formatie Midland met Running Wild. En met deze Running Wild zijn we bijna aan het einde gekomen van deze Country Mood. We hebben nog één nummer te gaan. We gaan er met edelstenen tussenuit, om het zo maar te zeggen. Met een prachtige diamant, een Deer Diamond. Welke vertolkt wordt door Miranda Lambert. En terug te vinden op haar album For The Record uit 2011. Rest mij u een hele fijne zondag verder te wensen. Een hele fijne woensdag en een hele fijne week. Bedankt voor het luisteren. En heeft u op- of aanmerkingen, u kunt het kwijt op info@crossroadscountryradio.nl. Ik zeg bedankt voor het luisteren en dag tot een volgende. Dag hoor.

0: draaien country, bluegrass en voor de rest ga ik niet opnoemen, want het is allemaal goede muziek.
1: Het is geweldige muziek.
0: Ja, zeker, hè?
1: Ja, geweldig. Oh nee. Ja, daar kunnen wij niet genoeg nadruk op
0: leggen. Nee. Maar ja, we zitten hier met z'n vijven.
1: Nou, de vaste bezetting, hè?
0: Ja, de vaste bezetting, ja.
1: Heerlijk, ja.
2: We zitten zelfs met z'n zessen.
0: Oh ja, ik moest mij eigenlijk ook mee tellen, ja.
2: Dat zou ik zeker doen.
0: Goed, Leen, goedenavond.
2: Goedenavond, Tiemen.
0: En Haro ook, goedenavond.
1: Jij ook, hè?
0: Johan weer voor de techniek. Gerrit weer voor de knopjes en de schuifjes. En Valerie weer voor het social media verhaal wat we hebben. Dus dat is weer gunstig vanavond dat we dat allemaal bij elkaar hebben. We kunnen weer losgaan, ja.
2: Ja, zeker.
0: En dan ga ik zeggen dat we begonnen zijn met de Hobo String Band. Country music coming in the city.
1: The city.
0: Of to the city.
1: Dus naar, naar, hè? Ja. Ze zijn onderweg naar...
2: En als ik het goed begrepen heb, dan zijn ze zelfs op weg naar the city of Cincinnati.
0: Oh.
2: Ja, joh, we luisteren natuurlijk.
1: Oh.
2: Nou, we zijn het enige wat ik extra
1: goed. Ik heb niet alles gehoord. weet je wat? Zullen we naar de Windy City gaan?
0: Ja, laten we dat goed doen. We blijven in de cities.
1: Chicago is dat, hè?
2: Ja,
1: dat is toch een, ja, een kennis van me die is daar. Ik was met hem een keer naar New York geweest. Geweldige ervaring trouwens. Maar hij was een tijdje later naar Chicago geweest. En dat vond hij nog veel indrukwekkender.
2: Ja, echt?
1: Ja.
2: Oh, dat zou ik niet zeggen.
1: Ja, weet jij wat hij daar heeft uitgesproken? Maar,
2: Ik vond Chicago, sorry. Vond ik ook heel indrukwekkend, maar ik vind New York toch even wat anders nog.
1: Er gaat niks boven New York.
2: Nee.
1: Maar dat even terzijde. Die Windy City die wordt bezocht door Alison Krauss. En dat is van, ik geloof, van haar laatste cd.
0: Eén na laatste.
1: Dus toch alweer een andere. Ja. Ik was er niet zo kapot van. Maar zo hier en daar zijn er dan toch nummers waarvan je denkt van ja, maar die kunnen we toch best draaien in Countryland. Ja. Dus dat gaan we doen dan, hè. Even zien hoor, dat... je kan het weer niet lezen, hè. Maar gelukkig heb ik het lijstje van Tiemen gekregen. En daar staat het heel duidelijk op. Windy City. MUZIEK

0: Het is wel een hele andere Alison Krauss dan we gewend zijn.
1: Ja, dat is wel zo. Moet je... Nou, deze viel wel mee, hè? Mm. Nou, maar sommige nummers op deze plaat, CD,
0: ja.
1: Die denk je van, dat hoeft niet voor mij eigenlijk. Nee, dus... dus daarom niet meer in die city. En ja, de begeleiders zijn ook hele andere dan de Union Station.
2: Oké. Okay.
1: Dus ja, maar dat zegt niks, want het zijn natuurlijk fantastische muzikanten.
2: Ongetwijfeld.
1: Dus, altijd goed.
2: Ja, zo is het. Goed, een lekker nummer van de Zac Brown Band. Daar doe ik jou ook wel een plezier mee, Johan. Hè? Ja. En daarmee begin ik mijn lijstje van deze week. En het past toevallig ook nog heel erg goed bij het weer wat wij op dit moment buiten zien. En anders had het wel gepast bij het weer van de uitzending van vorige week. Maar ja, toen zat ik hier niet. Met je tenen in het water en je kont in het zand en geen zorgen aan mijn kop, zingt hij. Ja. Nou. Dat is in een paar woorden eigenlijk de context van dit lied dat we vinden op het album Foundation van de Zac Brown Band uit 2008. Toes!

0: on Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Nou, waar ik het vanavond maar eens over wil hebben, zijn eigenlijk twee delen van de familie. En dat zijn dus de Bowman Sisters en Charlie Bowman met zijn broers.
2: Ja, nou, dat is het.
1: Dat is gezelligheid. Ik weet niet of pa en moe ook nog meedoen, maar...
2: Ja, ik ook niet.
1: Ik ook niet, hè?
2: Nee.
1: Maar het maakt niet uit, want er komt muziek zat van die andere twee. En dan Bill en Bella Reed. Die doen ook nog een keer mee, maar niet in de familie...
3: Verband.
1: Nee. Maar de sisters die zingen dus Swanee River. En de brothers die zingen Roll On Buddy. En dan die Bill en Bella die zingen You Shall Be Free. En we beginnen met...

0: Lowen, Gong, Pat, Alger en Nancy Griffith en Mary Black en Pat McInerney en Dave Francis. En dat allemaal afkomstig van de prachtige cd True Love and Other Short Stories. En ja, iedere keer wordt hij weer door Trish Yearwood begeleid. En Nancy Griffith komt er nogal eens een keer in voor, want die kende hij vrij goed. En zo gaat dat dan de hele cd door. En ik heb helaas maar één cd van hem. En dat betreur ik nog zeer. Maar de man in het noorden die heeft daar ook geen verandering in kunnen aanbrengen.
1: Oh, ja,
0: misschien ligt het ook gewoon aan mijzelf hoor. Dat kunnen we allemaal. Ja. Maar dat geeft niet. True Love and Other Stories. Prachtige stories.
2: Heel plezierige muziek.
0: Yes.
1: Dat is zeker.
0: En hij schrijft het allemaal zelf. Ja, en oh ja, dat moet ik nog even vertellen. Nogal eens een keer in samenwerking met Fred Koller. Die ken ik toevallig. Ja, ik heb er dus twee cd's van.
2: Oh. En
0: de eerste keer dat ik hem hoorde zingen, dacht ik van, oh, die kan vals, hè. Maar hij heeft diverse fraaie liedjes geschreven en die heeft hij ook nog goed gezongen. Dus dat is niet erg.
1: Nee.
2: In de jaren 60, want daar gaan we eventjes naar terug, rolden we van de ene protestsong naar de andere. En vooral folkartiesten die droegen daar veel aan bij. Al dan niet met nummers die ze zelf schreven of door anderen waren geschreven. Een mooi voorbeeld is dit What Have They Done to the Rain van de Amerikaanse singer-songwriter Melvina Reynolds Milder. Dat voor het eerst werd gezongen door Joan Baez tijdens een live concert. 2 jaar later namen de Engelse Searchers het op en ze hadden er een hitje mee. Meestal gingen de protestsongs over oorlog en gebrek aan vrijheid. Maar deze was daar een uitzondering op, want die ging volgens mij voor het eerst eens over het milieu. Joan Baez leidt het zelf in.
3: I'll sing you the gentlest protest song I know. It doesn't protest gently, but it sounds gentle. It's called What Have They Done to the Rain?

0: Oeh, wat goed, hè?
1: Fantastisch.
2: Orkaankracht.
0: Ja, cool Force Gale.
2: Ja, prachtig.
0: Van Morrison. Ja, en ik moet met weemoed denken aan de tijd van Villa Musica. Dan draaiden we, 2 uur hadden we uitzending. En dan draaiden we in ieder geval Van Morrison, Bob Dylan. En wie was die andere ook nog? Bruce Springsteen, hè?
2: Ja.
0: En dan dacht je van ja, jongens, er kan nooit iets misgaan met die programma's.
1: Nee.
0: Mooi.
2: Nee, dan heb je de kern van je programma in ieder geval staan.
1: Ja. En nog een keer terug wel luisteren, toevallig Haro. Ik heb ze allemaal nog.
0: Nou, ik heb al die cd's nog.
2: Het lijkt heel veel op Sterk Werk, waar het ongeveer hetzelfde was.
0: Waarom? Nee, wij hebben mooie programma's gemaakt.
2: Ja,
0: ja, met Country doen nog steeds.
2: Yes. Ja, zo is het maar net. Hey, John Hyatt, die sprak ik laatst. En die zei, ik ga vanavond eens met de trein naar Birmingham. Ik zeg, waarom doe je dat dan? Ja, dat blijkt een beetje een diffuus verhaal te zijn. Want hij wordt gedreven door melancholie.
0: Ah.
2: Ja, hij wil namelijk terug naar zijn roots. Tot zover allemaal heel erg herkenbaar. Valide, zouden we zeggen. Maar voor hij zijn doel bereikt, stapt hij alweer uit. Ja, dan weet ik het ook niet meer.
0: Nee.

0: John Hiatt en The Train to Birmingham. Dat vinden we op zijn album Dirty Jeans and Mudslide Hymns uit 2011.
1: Ja, het spreekt tot de verbeelding, hè?
0: Jawel, hè? Ja.
1: Maar dat doet hij altijd.
0: Ja, dat vind ik. Nou, ja, meestal wel.
1: Eigenlijk, jawel. Daarom zingen ook zoveel mensen liedjes van hem.
0: Ja, maar dat is zeker, ja. Ja, maar ik heb met hem ook wat wij laatst ook zeiden over Dylan. Hè, dat nummers die hij schrijft, als je die door een ander hoort zingen, dan klinkt het toch net even anders. Maar niet per se slechter of zo, maar soms wel eens beter.
1: Ja, maar er zijn sommige dames van die, zou zo gauw niet een naam kunnen noemen, maar die ook liedjes van hem zingen, van Hiatt dan.
0: Ja.
1: En denk je van ja, ga maar door zo. Hè?
0: Ja. Ja, Ilse de Lange. Hè?
1: Oh, bijvoorbeeld. Ja.
0: Prachtig voorbeeld van.
1: Ja. Maar goed, we gaan nu naar Cliff Waldron.
2: Oh.
1: Nee, die ken jij niet, hè?
0: Nee, die ken ik ook zo nou, niet. Zeg het maar gelijk.
1: Nee, ook niet.
2: Even niet zo.
1: Oh. Nou zeg, ja, het is een bluegrasser, hè?
2: Ja, oh, dan moet ik het wel weten, ja.
1: Ja, dat wou maar zeggen. Maar ja, ik heb die cd al tijdenlang in mijn kast staan. Iedere keer denk ik van, nou nee, geen zin dan. Maar toen dacht ik van, ja, dat moet toch een keer ophouden. Dus, en dan ga je zo kijken en dan zing ik die, oh, hij zingt, begint die cd met... Het zijn allemaal liedjes van anderen die hij doet. Hè? Maar ja, dan krijg je Wash My Face in the Morning Do. Van Tom T. Hall natuurlijk. En dan doet hij ook een liedje van Ralph Stanley. En dan doet hij wat van Merle Haggard en Ian Tyson. En ga zo maar door. Dus toen dacht ik van nou, weet je wat? We draaien gewoon een keer Cliff Waldron Thinking About You.

0: Zo, Cliff Waldron, Thinking About You. Van Lester Flatt en Earl Scruggs, dat nummer trouwens. En zo heeft hij diverse liedjes op deze cd. The Best of Cliff Waldron.
1: Nou, ik vind dit verplicht tot meer.
0: Kom, ja. Doen we, ja. Leen.
2: We noteren het even.
0: Het staat al vast in de...
1: Ja.
0: In de aanhalen.
1: Heb je vast een beginnetje.
0: Ja.
2: Heb je voor de volgende alleen nog toestemming moeten vragen? Of?
1: Nee, deze keer niet. Nee, dat doe ik maar één keer. En dit was de vierde keer al. Dus, we draaiden namelijk al eens eerder nummers van het nieuwe album van Eric Brace en Tom Judds. Of Judds moet ik misschien zeggen, want hij is een Duitser. En vandaag doe ik dat nogmaals. Deze keer het titelnummer van hun album Circle and Square. Het mooie verhaal dat Circle and Square naar de stad kwamen van Eric Brace en Tom Judds. Nou, wat er dan allemaal gebeurt...

0: Hi, this is Tom Utes in Nashville, Tennessee, and you are listening to Countryland Radio.
1: Zo,
2: dat zou je maar gebeuren.
1: Wel mee doen, hè?
2: Ja. Ja, toch?
1: Nou, en of. Ja. Laatste plaat even voor dit uur. Ik vind dat die eigenlijk heel mooi aansluit op Eric Brace en Tom Utes.
2: Oh.
1: Kijk eens. Kirsty MacColl.
2: Ah.
1: En, ja... Ik had die cd te pakken en ik dacht van, oh jee, Don't Come the Cowboy With Me, Sonny Jim. Een mooi liedje. En volgens mij hebben die al een keer gedraaid hier. Dus dacht ik van, nou, dan doen we er nog eentje, die vind ik minstens zo mooi. Dat heet Days. Nou, gaan we gewoon naar luisteren.

0: Ach, ach, ach, ach, dat is onze Kirsty McCall.
1: Prachtig.
0: Days van Ray Davies. Dat wist Leen dan weer even te brengen.
1: Ja. Zijn we die nummers, die zitten er zo bij me ingeheid.
0: Ja, ja, heerlijk. Hè? Ja.
2: Hey, maar we gaan nog even naar aankomende week.
0: Oh,
2: want
0: ja?
2: Dan hebben we dus de Orange Blossoms, die komen bij ons zingen.
0: Oude specials?
2: Nee, nee, ja, die missen we.
0: Oh, nee.
2: Nou, het zijn wel twee dames die specials zijn in Nederland. Hoor.
0: Okay. Want,
2: ze zijn op bezoek geweest bij Emmylou Harris.
0: Nou ja.
2: En wij hebben deze Blossom Specials gevraagd voor bij ons te komen zingen een nummer van Emmylou Harris. Want dat zit in dat feiten dat we dat zo gaan doen. Maar voor zover is, gaan we eerst luisteren naar het nieuws.
3: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now you don't leave, you hear? This is your buddy J.B. Cloud from West Texas.
4: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation, zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
5: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
6: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
5: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal, hier op Crossroads Country Radio.
7: Dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

0: Welkom in het tweede uur van Country Land, waar we weer vrolijk doorgaan met die mooie muziekstijlen. Allemaal die er zijn op het gebied van country, bluegrass. Oh, nee, ga niet.
1: Nee, doe het nou niet. Het limiteert ons zo.
0: Ja, dat geloof ik, ja. Sorry.
2: Nou, nee, we gooien er nog wat tegenaan dan, hè? Nee. Ja.
1: Hey. Ja. Hey, was dit Moving On? Was dat niet een nummer van B.B. King?
2: Nee, waarom niet? Nou, Hank Snow heeft het geschreven.
1: Oh, nee, dan zal het omgekeerd zijn.
2: Kijk, B.B. King heeft natuurlijk van alles en nog wat gezongen en ook zelf geschreven. Dus dat, ja. Nou, ik geloof niet dat hij dit...
1: Nee, dat klonk een beetje bekend in de oren.
2: Repertoire had.
0: Ja, het is een heel bekend nummer.
1: Ja, nee.
0: Okay. Maar goed, de band die dat verzorgd heeft vanavond was de Acoustic Blue. Ja. En waar die vandaan komen?
2: Gok, Amerika.
0: Zou het kunnen? Ja, is goed.
1: Canada misschien.
2: Ik heb nog wat hoor.
0: Ja, wie nog meer?
2: Oh, Canada. Ja, want Hank Snow was natuurlijk ook een Canadees.
0: Ja.
2: Maakt me ook geen moer uit.
0: Nee.
2: Leuk. Nee,
1: goed.
0: Leen, wat hoor ik? Ja, wat bijzonders. De
1: honeycutters. Nou, bijzonders. Nou, de honeycutters heb ik meegenomen. Een Amerikaanse Americana band uit North Carolina in de Verenigde Staten. Opgericht in 2007 door singer-songwriter Amanda Platt. Met twee T's. Brachten zij hun eerste studioalbum uit in 2009 en maakten sindsdien in totaal 9 albums. Ze bezochten intussen diverse landen, waaronder ook Nederland, en traden op tijdens verschillende festivals. Niet de EWOP trouwens.
0: Oh.
1: Voor zover ik kan nagaan hoor.
0: Nee,
1: maar voor zover ik kan nagaan zijn de Honeycutters maar 1 keer eerder in onze uitzending aan bod gekomen. Precies 6 jaar geleden tijdens de coronacrisis. Tijdens zo'n thuisuitzending die jullie toen maakten.
0: Ja.
1: Ja, en inderdaad iets van op 12 mei of zo, weet je wel. Precies zo lang geleden.
0: Kijk.
1: Toen draaiden jullie Hallelujah, nu 500 Pieces van het album On The Ropes uit 2016 van de Honeycutters.

0: 500 Pieces van de Honeycutters. Ik vind het een beetje John Prine-achtig nummer.
1: Nou, dat mag jij inderdaad vinden. Ik vond het een geweldig mooi nummer.
0: Nou ja, dat was het sowieso.
1: Dus ik hoop
0: wel
1: dat je die Honeycutters binnenkort weer eens een keer
0: ben ze
1: op
0: nu
1: tafel
0: op het spoor.
1: Legt. Ja, hè? Fijn, want prachtig gezongen.
0: Ja, ik vond het mooi.
1: Echt indringend.
2: Ja. Nou, spreek maar wat met ze af, Leen.
0: Ja?
2: Spreek maar wat met ze af.
1: Dat gaat Leen ongetwijfeld doen.
2: Ja.
1: Want ja, we willen allemaal joy to the world. Ja, dat staat op deze CD.
2: Oh, ik denk, waar gaan we het nou over hebben?
1: Maar het was ook een bekend nummer van Hoyt Axton.
2: Oh ja.
1: En The Definitive. De Definitive Collection. Ja. Dus ja, een dubbel CD, hè?
2: O jee.
1: Ja, en ik ben ooit, dat verhaal heb ik natuurlijk al 100 keer verteld, kwam ik een heel lang geleden een LP tegen van Hoyt Axton. En die heette Less Than the Song.
2: Mm.
1: En ik was ongelooflijk onder de indruk. En ik heb die LP natuurlijk weer weggedaan. Ja. En dat betreur ik nog steeds, want ik heb het idee dat de versie die daarop staat mooier is dan de versie die op deze CD staat. Maar zeker weten doe je dat niet meer. Hè? En ach, ik maak me daar ook verder niet zoveel zorgen over. En er staan een heleboel mooie nummers op. En er staan een heleboel nummers op waar strijkers bij komen en een beetje al te commercieel wordt aangepakt. Mm. Maar ja, het is Hoyt Axton. En daar heb ik wat mee.
2: Ah.
1: Ja, dus hier is hij.

0: Ja, daar heb je niets meer aan toe te voegen. Hè?
1: Helemaal niks.
0: In a young girl's mind. Ja. Hoyt Axton.
1: Met zijn mooie, diepe stem. Mooi.
0: Ja. Hoe dat nou, ja. En, nou ja, goed, er staan dus 50 nummers op die cd.
1: Oh.
2: Dan hakken we nog even vooruit.
0: Ik,
2: toch?
0: Ja, oh, dan begin ik gewoon weer opnieuw ook. Hè. Dat is het punt niet hoor. Nee. Ja. Goede muziek moet gehoord worden.
2: Ja, zo is het.
0: Maar jij weer.
2: Nou, ik weer.
1: Oh,
2: ja. Ja. Zitten we.
0: Ook een mooie.
2: Ja, deze week vierden we de verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa. En sinds ik radioprogramma's maak, sta ik daar vaak bij stil. En kies dan wat nummers uit waarin wordt stilgestaan bij oorlog en vrede, bezetting en vrijheid en noem maar op. En dit jaar lijkt het onderwerp meer actueel dan anders, met alle ellende die we dagelijks waarnemen in de media. Vooropgesteld dat we er een beetje belangstelling voor hebben, want voor velen is het feest belangrijker dan de reden voor het feest. Goed, ik heb voor dit nummer gekozen, een van de mooiste indringende protestsongs die over dit onderwerp werden geschreven, door wie anders dan door Bob Dylan, die in 1964 van Chimes of Freedom het nummer maakte dat vele jaren later nog altijd in staat is om de gemoederen wakker te schudden. Dat laatste doet Bruce Springsteen bijna dagelijks als hij met zijn E Street Band gaat optreden. Die versie is het meest indrukwekkend, maar helaas past deze niet zo goed in ons programma. Ik moet mezelf inhouden, zeg maar.
0: Ja, maar hoe lang nog?
2: Ja. Er komt een keer een dag dat ik denk van nou, Tiemen,
1: ja.
2: Je gooit me er maar uit of anders niet. Nou,
1: ik gooi maar niemand eruit hoor.
2: Nee. Maar waarom moeilijk doen als de versie van de meester zelf wel goed past? Hier is Bob Dylan als folkzanger met zijn Chimes of Freedom.
3: Right between sundown's finish and midnight's broken toll, we ducked inside the doorways, thunder went crashing. As majestic bells of bolts struck shadows in the sounds, seeming to be the chimes of freedom flashing. Flashing for the warriors whose strength is not to fight. Flashing for the refugees on the unarmed road of flight.

0: Nou, die staat weer.
1: Ja, had ik nou mijn mondharmonica maar meegenomen.
0: ja, dat was wel een absolute toegevoegde waarde geweest, denk ik. Want dan hoorde je hem spelen. Dus hij moet eventjes wat anders doen.
1: Ja, ja. Nou ja, goed. Dat
0: hoort erbij.
1: Hij heeft het liedje geschreven. Dus ja.
0: Ja, dan hoort het zo.
1: Dan zeggen wij niets meer.
0: Nee. Zo is het. Chimes of Freedom van Bob Dylan.
2: Ja. En dan gaan we door naar de Stanley Brothers.
1: Ja, CD heet A Beautiful Life, Singing Pure as a Mountain Stream.
2: Zo.
1: Nou, ja, wat wil je nog meer van de Stanley Brothers?

0: dierbare herinneringen.
1: Ja.
0: De Stanley Brothers. Ja, zo gevoelvol gezongen. Heerlijk.
2: Ja. Ik luister op het moment thuis regelmatig naar de Stanley Brothers, want ik heb heel veel LP's ervan gekregen.
0: Ja, gewoon dat je daar tijd voor hebt. Met al die dingen die je nog moet doen.
2: Ja, nee, dat, ja, alsjeblieft. Op.
0: Ja. Maar goed, ga vrolijk voort, Timmen.
2: Ja, ja, ja.
3: En om met Monty Python te spreken. And now for something completely different. Met Jorma Kaukonen hebben we weer zo'n man bij de lurven die als rockmuzikant bekend is geworden met Jefferson Airplane. Maar daarna zijn stempel heeft gezet op wat wij vandaag Americana noemen. Samen met zijn collega Jack Cassidy.
1: Cassidy,
3: dezelfde band. Trot hij ook in de dagen van Jefferson Airplane. Al op onder de naam Hot Tuna. En doet dat laatste nog steeds. Maar ook treedt hij veel solo op. En neemt af en toe ook eigen studioalbums op. En zijn repertoire zit in de hoek van de American Roots. Muziek als folk en blues. En dus draai hem ook hier. Van zijn eerste studioalbum Qua. Uit 1974 draai ik het door Jorma Kaukonen zelf geschreven Genesis.

0: I'll Take Care of You. Zo heet de cd van Mark Lanegan. En dit nummer heette Shiloh Town. En dan denk je van, ja, waarom Mark Lanegan? En dan denk je, ja, ik hoorde daar fiddles ineens doorheen karren. En denk je, oh ja, nou. En je moet zo nu en dan iemand draaien die je al langer bezighoudt.
1: Ja.
0: En zo nu en dan past die ook wel in de show. Terwijl Mark Lanegan onder andere bijvoorbeeld werkte met Pearl Jam, Dave Grohl en dus al die, die keiharde jongens. En, ja. En het laatste, hij schreef ook boeken en toen heeft hij onder andere een boek over zijn vriendschap met Kurt Cobain. Ook niet onbekend, hè, maar ook nooit in de countryland te horen.
1: Nee.
0: En hij is uiteindelijk overleden aan COVID. Ja, en dat na een lang ziekbed. En ja, denk je van, hij gaat verdammen.
1: Ja.
0: Maar goed.
2: Ja.
0: Mooie stem.

0: Ik gewoon wat anders erin gezet, wat ik toch al op de longlist had staan.
1: Ja.
0: Een nummer van John Sebastian. Een mooi nummer dat ik sinds de jaren 60 in mijn hart koester. En alleszins fraai nummer geschreven in de jaren 60, dus door John Sebastian. Destijds van Loving Spoonful. Dit is Darling Be Home Soon. Live gezongen en gespeeld door John Sebastian zelf.

0: Dat was John Sebastian. En Darling, be home soon.
1: Ja, mooi. Het zou gewoon een nummer van Bob Dylan kunnen zijn.
0: Ja, nee, maar het is van John Sebastian.
1: Ja, ja,
0: en
1: ja, zeker.
0: Niet van Bach.
1: Nee. Nee, de stem van John Sebastian is ook beter dan die van Bob Dylan.
0: Ja, maar, beslist.
1: Ach, ja. Het was een leuke vent ook.
0: Ja, zeker. En nog altijd actief, trouwens. Ja.
2: Goed, dan gaan we naar het moment van het vinyl. En dat gaan we doen vanavond met een LP van Henk Snow en Anita Carter. De LP genaamd Together Again. Met fantastische nummers. Ik vind dat toch wel een mooi stel, hoor. Die Henk Snow en Anita Carter. Ze zingen goed samen. En ja, ik kwam hem tegen in mijn collectie. Ooit gekregen van Eip Kuyt. Bekend in Barneveld en omgeving. Van de Tumbleweed-dagen. En dat dat vond ik weer even bijzonder vanavond om dat even te kunnen beluisteren thuis. En waar we gaan naar luisteren is Promised to John.

0: Nou, wat vindt u ervan? Henk Snow en Dieter Kater.
1: Nou ja, de belofte aan Jan, hè?
0: Ja.
1: Vooruit. Allah.
0: En Anita is natuurlijk voor de meesten wel bekend van de Carter Family.
1: De dochter, hè, van mama.
0: Mama Mabel, hè? Ja. Ja.
1: Ja, maar goed, zeker.
0: We proberen toch elke week 1 of 2 nummers van vinyl te draaien. Want ik heb er zoveel, dat moeten we gewoon een keer gaan doen.
1: Anders, ja, joh, dan doen ze het lekker gewoon LP-pop.
0: LP-pop. In de 2 maanden.
1: Ja, nou.
0: Nee, we gaan het geintje.
1: Nee. Oh ja, ik mag weer.
0: Hey, ja, kijk. Ik ben weer aan de beurt, Harro.
1: Ja. Ja, een mooie dame, hoor. Nou ja, ik ben nou eerlijk gezegd al alweer kwijt wie haar echtgenote geweest is.
2: Maar zij heeft ook een zus. Ook een bekende zanger.
1: Ja, dat. Die staat onder andere op die CD van. De verzameling van liedjes van Bob Dylan voor Amnesty International. Ja. En daar doet zusje lief aan mee. En, maar het is een beetje een ingewikkelde familie, moet ik zeggen. Met een, de ouders, dat was een beetje. Dat ging niet allemaal de goede kant op, geloof ik. Maar Alison Moore, ja, die heeft een Alabama song. En daar komt Alabama weer tevoorschijn. Ja, dat is dat geeft niet. Maar dan krijg je ook weer Set You Free.

0: Set You Free, Alison Moore van haar mooie cd, Alabama Song. We hebben hem trouwens op hier, op Radio Barneveld of Radio Hier, bijna helemaal gedraaid.
1: Oeh.
0: Oh ja, en haar voormalige echtgenoot, zij was nummer 7 of nummer 6 geloof ik, van de echtgenotes van Steve Earl. Ja, oh, ik vergeet dat ook allemaal toch? Achter elkaar, geloof ik.
1: Ja.
0: Dat, maar goed, Johan weet doorgaans wel voor aanvulling te zorgen. Dus dat scheelt.
2: Ja.
0: Alison Moore.
2: Goed. Als je zoekt, dan vind je allicht eens wat.
0: Dan zul je vinden.
2: En dat is niet per se altijd hetgeen je zoekt. Dat is een soort tegeltjeswijsheid. Daarmee werd ik geconfronteerd toen ik The Rising Suns vond. Ha, dacht ik, een jaren 60 bandje waar ik nog nooit eerder van hoorde. En inderdaad, wat voor een. Het blijkt een folk-rock band te zijn. Meer rock dan folk overigens. Die in 1965 werd opgericht in Los Angeles. En bleek achteraf de startbaan te zijn waarop de carrières van Taj Mahal en Ry Cooder werden gelanceerd. Tijdgenoten van de Birds, die wel bekend werden, en The Rising Suns niet. Pas in 1992 zag het enige album van The Rising Suns het licht, opgenomen als losse opname waarschijnlijk in 1966. Achteraf zeggen critici dat de sound van The Rising Suns het geluid heeft beïnvloed van Moby Grape, Buffalo Springfield, Grateful Dead en de country rock van The Birds. Nou, het zal allemaal wel. Ik laat dat voor wat het is. Ik draai het enige nummer van het album van The Rising Suns dat ik de moeite waard vond. De trein van 2:10.

0: Ja, ik dacht, laten we eens lollig doen, hè?
1: Ja.
0: Lyle Lovett.
1: Mooi, hè?
0: Stand by your man.
2: Goed, dan gaan we even naar een agendapunt nog voor 6 juni. Ik weet het duurt nog even. Maar dan komt er een hele speciale Amerikaanse gast bij ons in de studio. James Maddox, hij komt bij ons spelen. En voor de mensen die wat meer over willen weten, ga naar de site van Countyland en kijk en luister vast naar bepaalde dingen. En ook voor die artiesten van volgende week, ga daarna kijken. Leen, ik ga jou bedanken voor het mee presenteren, mee kletsen, mee gezelligheid.
1: Geen dank, het was me een waar genoegen.
2: En dan Harold, jij hetzelfde verhaaltje.
0: Dank je, we kunnen niet zonder.
2: Johan, jij voor de techniek. Gerrit weer voor bijzitten en doen. En Valerie voor social media. En luisteraars, u bedankt voor het luisteren. En ik zeg graag tot volgende week.
3: That's the wrong chord, guys.
0: Bye bye.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: We kunnen.
1: Blijven staan op nummer 27 deze week. John Party en Boots Off, hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met heel veel nieuwe muziek en op weer een nieuw station. It's

0: J.D. Shelburne in Hits from the Heartland. Hij heeft een regional breakout met Backroad Kind of Love. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Zena Classics. Jullie horen Hits from the Heartland elke zondagavond tussen 9 en 11. Hier is Riley Green en Change My Mind.
1: If you showed up, I wouldn't let you in.

Voor de Country Classic gaan we deze week terug naar het prille begin van 1996. Nummer 3 Country voor Doug Supernow en Not Enough Hours in the Night. Hits from the Heartland, 2 plaatsen omhoog naar nummer 6. Hier is Ella Langley.

een van de grootste stijgers binnen de Country Airplay Chart deze week. En hij staat met 3 platen in die lijst. Luke Combs. We komen hem in de 2e uur nog een keer tegen. Dit was Be By You. Hits from the Heartland. Hier is Kane Brown en Woman.

Kevin Powers samen met Shaboozy en Move On. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Op in totaal 40 stations in 7 landen. Met Corey Kent en Co Wetzel en Rocky Mountain Low.

nummer 1 country airplay voor All Dominion uit 2018 en Hotel Key. En de recente oldies komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Terug naar de chart van het ogenblik. Dit is de Mighty Road Roller van vorige week. Max McNown en Stan.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Ze komt uit Jackson in de staat Mississippi en bracht haar eerste single uit toen ze 13 was. Ze heeft meegewerkt aan de filmmuziek van Con Air, Coyote Ugly en Legally Blonde 2. In Nederland kwam haar doorbraak in 1999 toen ze een top 5 hit had. In 2000 stond ze zelfs op de eerste plaats in de Lage Landen. Ondanks de knipoog naar de popmuziek van de laatste jaren lijkt ze nu toch weer meer de country kant op te gaan.
0: Deze week Spotlight on...
1: LeAnn Rimes.

0: Zach John King en Get Her Drinking. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En het stikt van de primeurs, ook het tweede uur. We gaan de tweede uur uit met Tucker Wetmore en Brunette.
1: Lord knows I got a time. And there's a few in here now. Well, I've learned my lesson too many times. Blouse like you put me

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: The good news is we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the Heartland with Camille Janzen.

Hallo en welkom terug. Dit is de tweede uur Hits van the Heartland. Met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. En het sterf van de primeurs. Ook in de tweede uur. We gaan de tweede uur van start met Josh Ross.

De doorbraakzinger voor Carson Beyer en de plaat heet Something That I Need. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel, de openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.

Hij komt uit Zaltbommel, zijn naam is Patrick van Zandwijk, maar beter bekend onder de artiestennaam Tescat, Dutch Americana, deze week in de Dutch Barn en het heette Out of My Mind. 2 uur lang met hits van de Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. Hier is John Morgan en Kid Myself.

dachten een tijdje dat Dry Spell de nieuwe single zou worden voor Kacey Musgraves, maar blijkbaar was de tekst toch een beetje te veel van het goede. Dit is de nieuwe single Loneliest Girl for the first time on Dutch radio. It's from the heartland, the best in new country. Turn this track around op nummer 8. Hier is Jordan Davis.

0: Hij brak door met de hit Howls Again. Het is de nieuwe single van Hudson Westbrook en Painted You Pretty. Vorige week voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote stijgers. Het is de nieuwe single van Megan Maroney en Madison.
1: Hey.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Dallin Scott met What He'll Never Have eruit is. Nieuwe de top 10 van 12 naar 10. Beautiful Things, Megan

Maroney en Josh Ross gaat de plaats omhoog van 10 naar 9 met Hate How You Look. Vorige week 9, deze week 8. Ook een plaats de goede richting op. Jordan Davis met Turn This Track Around. En 7 is een zittenblijver, Change My Mind en Riley Green. Vorige week 8, deze week 6. 2 plaatsen omhoog. Be Her, Ella Langley. En vorige week 2, deze week 5. 3 plaatsen gezakt. Days Like These en Luke Combs. 4 blijft 4. Cody Johnson met The Fall en Brunette van Tucker Wetmore stijgt 2 plaatsen van 5 naar 3. Vorige week 3, deze week 2, Choosing Texas en Ella Langley. En dat betekent nog steeds op nummer 1 voor de 16e week en de 4e week op nummer 1, Luke Combs en Sleepless in a Hotel Room.

Nou, ik denk dat de zomerhit, de country zomerhit van dit jaar, met deze wel bekend is. De nieuwe single van Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Niet alleen voor de first time on Dutch radio, maar deze week ook de hotshot debut. Oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de country chart. Hij komt binnen op nummer 19 deze week. Hits from the Heartland, the best in new country. It is Low Cash and Wrong Hearts.

Ian Maansink en zijn splinternieuwe single heet Love is Blind. And there you have him, jouw hits from the heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met Luke Bryan en Most People Are Good. Groetjes, hoi!

Welkom luisteraars bij Country Style, waarin vandaag bijzondere aandacht voor de Amerikaanse bluegrasszanger Ralph Stelny, die op 25 februari jongstleden 88 jaar is geworden en al sinds 1946 actief in de bluegrass scene, samen met zijn broer Carter als de Stanleys en sinds 1966, toen Carter overleed, als soloartiest is verder gegaan. En we begonnen Stanleys Will Sing Again van Ralph Stelny samen met zijn Cumberland Highlanders. En mei maand is natuurlijk als vanouds bluegrassmaand in Europa. En dat laten wij uiteraard niet zomaar voorbij gaan. Daarom hebben we voor gekozen om dit programma helemaal te wijden aan dokter Ralph Stelny. En Ralph was ongeveer 10 jaar toen hij de banjo bespeelde in de traditionele klamhouwerstijl. En uit de periode 1937 komt oorspronkelijk Little Birdie. En later heeft Ralph Stelny het nogmaals opgenomen.

En de gouverneur van de staat Virginia reikt jaarlijks onderscheidingen uit, de Governors Awards for the Arts. En onder de 10 gekozen was in 2008 ook Ralph Stanley, die tijdens de plechtigheid op 17 september 2008 in het Virginia Museum of Fine Arts in Richmond de versierselen uitgereikt kreeg. En de onderscheiding werd hem toegekend als waardering voor zijn unieke banjo-werk. Shirano Way with Another Man betreft al een opname uit 1968 van Ralph Stanley samen met zijn Clinch Mountain Boys. En het komt van het album The Bluegrass Sound.

En in mei 1997 begonnen Ralph Stanley en de Clinch Mountain Boys met de serie opnames. Die werden gehouden in Nashville, Tennessee. En de bedoeling van Ralph was om een album te maken met een aantal van zijn favoriete collega-muzici. De Lonesome River bijvoorbeeld is een heerlijke opname van Ralph Stanley samen met Bob Dylan. Opgenomen op 30 november 1997. En wat komt van dat album? De Clinch Mountain Country getiteld en uitgebracht op Rebel. En Bob Dylan vond het een van de mooiste dingen uit zijn carrière om aan mee te werken, omdat hij nu een droom in vervulling zag gaan om met een van zijn grootste heroes mee te mogen zingen.

Ja, en je kunt gerust wel stellen dat Ralph Stanley een van de grootste namen uit de bluegrass geschiedenis is. Zijn carrière begon in 1946 toen hij samen met zijn broer Carter de Stanley Brothers formeerde. En na de dood van Carter, zoals gezegd, in 1966 Ralph op de solo tour verder ging. Inmiddels werkte hij mee aan meer dan 150 albums en kenmerkend is zijn indringende, emotionele stemgeluid en natuurlijk de banjo. In 1992 verscheen Saturday Night en Sunday Morning, waaraan door vele prominente artiesten uit de countrymuziek werd meegewerkt, zoals bijvoorbeeld door Emmylou Harris en Judy Marshall in The Great High Mountain. You don't

En vervolgens hoort hier Ralph Stanley samen met zijn Clint Mountain Boys in de Oak Grove Church. En dit liedje komt voor op het Rebel album uit 1979, alweer A White Robe.

Ja, dat is nog eens genieten, hè? Bij dit liedje, de Oak Grove Church. Ralph Stanley samen met zijn Clint's Mountain Boys. En in 2006 verscheen Josh Turner met zijn tweede album onder de titel Your Man. En een van de songs hierop is Me and God. En hierin bieden Ralph Stanley en de jongens van Diamond Rio vocale versterking.

A First Time Together is de titel van een album uit 1980 van Ralph Stanley en Jimmy Martin. Twee grootheden uit de bluegrasswereld op één album. Dr. Ralph Stanley en Jimmy Martin, de man met dat oh zo sterke charisma, die met zijn talloze talenten heel veel betekend heeft voor de bluegrassmuziek. Geweldig. Hier zijn de Two Legends of Bluegrass met Rollin' Buddy. Rollin'.

Ja, en op Old Home Place, een album uit 1976 van Ralph Stanley met zijn Clint's Mountain Boys, horen we bluegrass muziek op zijn best in de Stanley Brothers traditie. Schitterend five banjo werk van Ralph Stanley, uitstekende gitaarsolo's en vocalen van Keith Whitley, Danny Marshall op mandolin, Ed Harris op de bass en Curly Ray Klein op fiddle. Hier is mij The Seed Full Heart.

En op het album Clinch Mountain Country trekt een keur van grote hedendaagse countrynamen voorbij. Waaronder Bob Dylan, maar ook Gillian Welch, die met Stanley putte uit het omvangrijke Stanley Brothers repertoire. En Gillian horen we samen met Ralph in The Gold Watch en Chained.

Ja, en zoals gezegd, de meimaand is bluegrassmaand in Europa. En hier in Nederland is het hoogtepunt het EWOP Festival in Voorthuizen. Dat wordt gehouden tijdens Hemelvaart en de vrijdag en zaterdag daarna. En dan de brand new Tennessee Waltz, een Jesse Winchester song, werd op 22 februari 1971 tijdens de sessie in Clinton opgenomen door Ralph Stanley en de Clinch Mountain Boys en werd de openingssong van het Rebel album uit 1971 Something Old and Something New.

En Jim Lauderdale is voor ons al jarenlang een goede bekende. Mooie stem, hij schrijft prachtige songs en we treffen hem vaak in gezelschap van anderen. En zo kon het gebeuren dat hij Ralph Stanley kon overhalen om met hem een plaat te maken. Dat gebeurde in 1999 met I Feel Like Singing Today, wat werd uitgebracht op Rebel. En de opvolger die kwam in 2002 met Lost in the Lonesome Pines en deze werd uitgebracht op Duotone. En op dit album horen we twee fraaie stemmen die prachtig harmoniëren. Jim verzorgt in de meeste gevallen de liedzang en de aparte stem van Ralph met zijn mannen van de Clinch Mountain Boys. Hier is de gelijknamige titelsong Lost in the Lonesome Pines.

En Ralph Stanley zonder zijn Clinch Mountain Boys, dat is even wennen. En dat gebeurde in 2002 met het album eenvoudig getiteld Ralph Stanley. Dit was Ralph Stanley's eerste album op Columbia's DMZ-label met producer T-Bone Burnett. En op dit album wordt hij dus begeleid door andere vaklui, waaronder Norman Blake, Stuart Duncan, Mike Compton, Dennis Couch en Evelyn en Suzanne Cox. Hier is Look On and Cry.

Ja, en dan de band of Rooks. Dat zijn Ronnie Bowman, Don Rigsby en Kenny Smith. Drie bluegrass en country muzikanten die in de jaren 90 tot in 2001 samen met Sammy Sheeler speelden in de Lonesome River Band. Samen heetten ze eerst de Rambling Rooks en nu, 14 jaar later, de Band of Rooks.

en vrij vertaald uit het Persisch betekent Rooks tweewielige strijdwagen, handkar of rijtuig. En het album is niet alleen het werk van dit trio, maar is ook gerealiseerd dankzij een lange rij gasten. Bluegrass, Godfather, Dr. Rolf Stanley is gastzanger op de Coal Mining Man. Een nummer dat geschreven werd door Ronnie Bowman en Nashville singer-songwriter Mark Colley. En het is een ode aan de mijnwerkers.

En in 1992 verscheen Saturday Night Sunday Morning, waaraan door vele prominente artiesten uit de countrymuziekwereld werd meegewerkt. Zoals bijvoorbeeld door Charlie Sizemore in Little Bessie.

En de indringende, emotionele stem van Ralph Stanley is een stem die je pakt en niet meer loslaat. Luister maar eens naar deze.

En met Ralf Stanley, de Clinch Mountain Boys en de Old Crow Medicine Show gaan we heel even uit. Graag, tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal hier op Crossroads Country Radio.

Welkom terug, luisteraars, bij onze Bluegrass Special rond Ralph Stanley. Ja, de Clinch Mountain Country, dat is een album uit 1998 waarop Ralph Stanley horen met diverse vrienden. En Ralph is niet eenkennig in het kiezen van zijn vrienden. En die vrienden koesteren op hun beurt grote bewondering voor Ralph Stanley. Zo hoorden we Judy en David Marshall samen met Ralph Stanley in het prachtige When I Wake Up to Sleep, No More. And I Can Tell You The Time betreft een album van Ralph Stanley samen met zijn Clinch Mountain Boys op Rebel uit 1985. En op dat moment bestond de band uit Ralph Stanley uiteraard met de banjo en vocals, Jack Cook op de bass, Curly Ray Klein op de fiddle, Charlie Sizemore gitaar en vocals en Junior Blankenship lead gitaar en vocals. And Sometimes I Sing is een van de songs.

Ja, de Stanley Sound is er een van grote discipline en perfecte harmonieën. Zoals we net hoorden in dat prachtige Sometimes I Sing. Maar die horen we ook op Clint's Mountain Country, het album uit 1998, waaraan diverse vrienden hebben meegewerkt. En een voorbeeld van de 36 juweeltjes op deze dubbel CD is bijvoorbeeld Rhonda Vincent met I'll Take the Blame.

en Clint's Mountain Country met Ralph Stanley en Friends was een nieuwe mijlpaal voor de bluegrass. En een van die vrienden was Ricky Skaggs, die meewerkte aan Nobody's Love is Like Mine.

En in 1983 verscheen op Plantation het album Bluegrass van Ralph Stanley en zijn Clinch Mountain Boys. Gewoon een goede plaat zonder al te veel nieuws of schokkende dingen voor de fans. En Ralph heeft nu al jarenlang diezelfde formatie bijeen met daarbij een woord van lof voor leadgitarist Junior Blankenship die voor een zeer goed stuk werk tekent op deze langspeler. En interessant, als altijd, is Ralph's banjo-spel. Luister en geniet van Another Song, Another Drink.

Ja, en voor Ralph Stanley en zijn zoon Ralph II is op 14 februari jongstleden het album Side by Side uitgebracht op het Rebel label. En dit album bevat in totaal 14 songs van oud en nieuw materiaal en het is geco-produceerd door Stanley Jr. en John Rigsby. En het zijn nummers van A.P. Carter, Charlie Monroe, Albert Brumley en Ernest Tubb. En twee originele Ralph Stanley songs. En van dit album hebben wij gekozen voor Carolina, Mountain Home.

Ja, en zelfs Dwight Yoakam durft het aan om samen met Ralph te zingen. We zagen hem trouwens al vaker in het gezelschap van Ralph Stanley. En die laatste is zelfs te gast geweest op een van Dwight's albums uit 1998. En Dwight heeft ook meegewerkt aan Clinch Mountain Country. En zo koos hij voor I Just Got Wise.

Ja, en Ralph Stanley heeft in een ver verleden nog ooit bij Mercury meegewerkt als begeleider van Bill Clifton en verschillende plaatopnamen met hem gemaakt. En als ik me niet vergis, was dat zo midden 50e jaren tijdens het Stanley Brothers tijdperk. Na de dood van zijn broer Carter in 1966 stond er al even in twijfel of hij zou doorgaan of niet. Maar hij kreeg echter zoveel verzoeken van vrienden en fans om door te gaan, dat hij uiteindelijk besloot om dat te doen met de Clinch Mountain Boys. En toen ze een paar jaar later bij Rebel onder contract kwamen, speelde de band weer als een tierenlier en werden er prachtige opnamen gemaakt, zoals in 1973 met Who Is That?

Ja, en het album Clinch Mountain Country uit 1998 betreft een dubbel cd waarop in totaal 36 songs staan. Die zijn opgenomen met even zoveel vrienden. En ten tijde van deze cd bestond Ralph Stanley's Clinch Mountain Boys uit Ralph Stanley 2, de lead vocals en rhythmgitaar, Steve Sparkman op banjo, James Allen Shelton solo gitaar, John Rigsby op de mandoline, James Price op de fiddle en Jack Cook de bass. En in Stonewalls en Steel Bars horen we Ralph Stanley samen met Junior Brown.

En A Distant Land to Rome is een cd uit 2006 van Ralph Stanley en natuurlijk zijn Clinch Mountain Boys en opgenomen voor Columbia. En hierop een terugblik naar de 30e jaren. Ralph Stanley II, zijn zoon, voert tegenwoordig de band aan en in dit geval zijn daarbij ook aanwezig de autoharp van Mike Seeger en bassist Dennis Crouch. En men heeft een hommage gebracht aan de Carter Family via A Distant Land to Rome en 12 andere songs vullen het Carter Family repertoire aan, waaronder I'm Thinking Tonight of Blue Eyes.

En Clint's Mountain Country is zonder meer een dijk van een album van Dr. Ralph Stanley, die met zijn indrukwekkende stem een leidersrol vervult op elk album. Sinds het begin in 1946 maakte hij of werkte hij mee aan meer dan 150 albums. En daarmee is hij een van de leiders van de bluegrass scene. En Clint's Mountain Country is een geweldig album van Ralph Stanley en Friends. En onder die vrienden is ook Patti Loveless met Pretty Polly.

Ja, en dan wil ik u ook nog even wijzen op het driedaagse Bluegrass Festival wat deze week wordt gehouden in Voorthuizen en wat begint op Hemelvaart en afsluit op zaterdag. 3 dagen lang concerten, jammen, workshops en tradeshows, te veel om op te noemen en altijd een gezellige sfeer. En in 1992 ontstond op Freeland Records de dubbel CD Saturday Night, Sunday Morning. Een album waarover nog steeds wordt gesproken. En aan dat album van toen werd meegewerkt door bijvoorbeeld Dwight Yoakam, Josh Jones, Ricky Skaggs, Tom T. Hall en ook Vince Gill. En die laatste horen we in de Midnight Storm.

En de felle basis en puurheid van de muziek van Ralph Stanley met zijn Clinch Mountain Boys is schitterend samengevat tijdens de opnamesessies van 1971 tot en met 1973, waarbij Ralph vaak de klauwhammer banjo bespeelde zoals hij dat had geleerd van zijn moeder. East Virginia Blues is zo'n opname uit 1971.

En het album Clinch Mountain Country werd opgenomen over een periode van 8 maanden. En het resultaat daarvan zijn 36 tracks met schitterende bluegrass songs. Zo'n 30 zangers en zangeressen met een breed spectrum van muzikale genres zoals folk, country, gospel, bluegrass en rock hielpen graag mee om dit album tot een schitterende werkelijkheid te maken. Het eindresultaat is dan ook een dubbel CD, bestemd voor de geschiedenis van bluegrass. En daar heeft u in dit programma weer eens kennis van kunnen nemen. In Let Me Love You One More Time horen we Ralph Stanley met Tim O'Brien.

En ook het nieuwe album van Ralph Stanley met als titel Ralph Stanley and Friends, Man of Constant Sorrow, dat op 19 januari jongstleden officieel werd gepresenteerd, is weer zo'n schitterend vriendenalbum. Met vrienden als Elvis Costello met Red, Wigwine.

En ik denk dat we vandaag weer een leuk programma voor u hebben neergezet. Van deze eerste aflevering in de Bluegrassmaand mei. Tenminste, als u van Bluegrass houdt. En daar hopen we toch een beetje op. En met True Blue Bill gaan we deze special rond Dr. Ralph Stanley met zijn Clinch Mountain Boys en alle vrienden die voorbij kwamen afsluiten. Dag en tot volgende week.

0: 29, 30 en 31 augustus 2014 wordt alweer voor de 9e keer het Country en Western Festival Torn gehouden. Ieder jaar weer worden kosten nog moeite gespaard om een mooi affiche samen te stellen met veel aandacht voor de dansers, maar ook voor de muziekliefhebbers. Dit jaar treden voor u op de volgende artiesten. Op vrijdag 29 augustus zijn dat Sophie en de Rebecca Band. Op zaterdag 30 augustus Miss J. Lee, Ted en Helen, de Country Club, Nick McKelly, René Meijer en Friends en Robbie Masters. Op zondag 31 augustus wordt het festival afgesloten door het Beethoven's Boogie Country Trio, countryzangeres Diona, de Saints & Sinners Country Band en er is een mystery guest. Voor verdere informatie zoals entree, kampeer en of overnachtingsmogelijkheden kunt u terecht op onze website www.countrywesternfestival.nl.
1: Hallo, dit is Sandra van Rijs. Voor heerlijke verzoeknummers luister je iedere zondagavond van 8 tot 11 uur naar het programma Jukebox op Crossroads Country Radio.

aan welgemeend goedenavond op deze zondag de 18e mei in het jaar 2014. Aflevering weet ik veel hoeveel. Ja, gaat het allemaal niet bij jou hoor. Nee. Maar welkom bij weer een nieuwe Jukebox. En ja, ik ben er tot aan de klok van 11 uur voor u. Met heerlijke verzoekjes. Mits u verzoekjes gaat aanvragen natuurlijk. En hier en daar een county nieuwtje. En wat een heerlijk weer hadden wij vandaag. Hè? Nou ja, of het zo blijft. Dat kunt u rond de klok van 10 uur horen. Want dan kijken we ook even hoe het weer er de aankomende dagen zich gaat houden natuurlijk. Of we dit mooie weer blijven houden. Maar vooral veel en heel veel muziek. Dus mag u zich geroepen voelen en u wil een favoriete nummer horen, dan kunt u natuurlijk even een verzoekje doen in ons systeem. Hoe dat allemaal werkt, kijkt u even in het menu van onze website. Aanvraag verzoekjes, daar wordt stap voor stap uitgelegd hoe een verzoekje werkt. En ja, de lijst is weer helemaal bijgewerkt vandaag. Dus ook al het nieuwe wat er toegevoegd is, staat allemaal in de verzoeklijst. En mag u denken bij uzelf van, ja, er staan nummers een keer of 3-4 in. Nou, dat kan kloppen. Omdat ja, hier vandaan ook de non-stop wordt uitgezonden. En ik met een aantal lijsten werk om zo een mooie mengeling van muziek te maken. En die moet ik, ja, voor de verzoeklijst weer allemaal samenvoegen. Heel lang verhaal, allemaal technisch geneuzel. Maar in ieder geval, daardoor komt het dat er bepaalde nummers een aantal keren erin staan. Maar beter een paar keer te veel als helemaal niet. We gaan naar een Nederlandse band. Die is genaamd naar een grote hit van de Tumbleweeds. Zeg ik dat goed? Nee, niet de Tumbleweeds. Dat was van Pussycat Mississippi natuurlijk. Maar zo heet de countryband. I Started Loving You Again.

Ja, dat was even heel snel dat hij er van doorging, deze Silver Wings van Merle Haggard. Ja, er gebeurt hier van alles buiten. Ik heb de deuren openstaan, want ja, het is natuurlijk heel lekker weer. En dus mocht u op de achtergrond geluiden horen, dan zit ik niet in een of ander etablissement, maar ja, zijn het gewoon de buitengeluiden. Goed, er kwam via ons gastenboek kwam er een melding binnen dat er wel wat meer Belgisch werk gedraaid mocht worden. Nou ja, hebben wij niet zo gek veel muziek van de Belgen. En als een Belgische artiest zich geroepen voelt om muziek hier heen te sturen, dan zijn ze natuurlijk van harte welkom. En dan zullen we het ook zeker draaien. En onlangs hebben we in ieder geval, althans vandaag, de lijst bij mogen vullen met een album van een Belgische countryzanger, die overigens zijn eigen nummers ook heeft geschreven. We hebben het over Ricky Travis. Ik heb een nummer van zijn album die laatst is uitgekomen. Het album That's Me. En daarvan ga ik draaien. Remember, this is not goodbye.

0: Ja, deze Ricky Travis is aanstaande dinsdag in het programma European Country Music van mijn collega DJ Hans Bullet. CD van de week, dus daar kunt u in ieder geval nog meer nummers horen van deze artiest.
1: De voetjes van de vloer en allemaal op één lijn. Dit is Jukebox.

Ja, mooie klanken van John Landry met zijn Bit by Bit. Ja, en of het niet zo heb mogen wezen, maar DJ Hansen die had gelijk maar ook een verzoekje erin gezet van Ricky Travis. En met de mededeling dat het CD van de week is. Maar dat had ik al gezien, want ja, beste Hans, ik had jouw lijstje voorbij zien komen op onze Facebook-site. Hè? Want Crossroads Country Radio heeft ook zijn eigen Facebook-site. Goed, maar je had naast Ricky Travis als eerste verzoek aangevraagd een nummer van Rascal Flatts. En die gaan we natuurlijk draaien. We gaan luisteren naar de banjo.

Ja, gouden ouwe van Buck Owens. I've got a tiger by the tail. En die was geheel op verzoek en op verzoek van Petra aus München. Zeg ik dat goed? Ja. Voor alle luisteraars die aan het luisteren zijn. Deze hele mooie van Buck Owens. Ik kom even terug op het programma van mijn gewaardeerde collega DJ Hans Bullet. Want... even kijken, waar heb ik hem? Ja, hij heeft natuurlijk een hele programmering als European Country Music. Want na 20 mei, aanstaande dinsdag, de week later, staat het album van The Common Linnets in de schijnwerpers. Dat is op dinsdag 27 mei. En daar kunt u een hoop nummers en misschien wel allemaal van dat album horen in het programma European Country Music. En dan de eerste dinsdag van de maand, dan heeft Hans geen uitzending. En de tweede dinsdag van de maand is dan op 10 juni. Dan heeft hij als album van de week een album van Barnyard. Dat is een bluegrass band uit Nederland. Album dateert weliswaar uit 2012. Ik ga er straks even wat van draaien. Naast een promo van de mensen van Countryland die een bluegrass gebeuren organiseren eind van deze maand. Gaan we verder met het volgende verzoekje. Een verzoekje van Hattie. Die wilde graag Lynn Anderson voorbij horen komen met Under the Boardwalk.

Ja, is dat mooi of is dat mooi? Ja, ik moet zeggen, ik vond dat wel heel plazant om dit te horen. De Dixie Aces met de Après-toi. En daarvoor Lynn Anderson met Under the Boardwalk. En die was op verzoek van Hattie. Maar even terugkomen op het, Après-toi. Want dat is eigenlijk een nummer uit het Songfestival. Want met dit nummer won in 1972... Vicky Leandros. Ja, zij was een Franse, Griekse zangeres. En die won voor Luxemburg toen het Eurovisie Songfestival. Ja, en hoe dat er toen aan toe ging, dat kan ik u best ook even laten horen.

Ja, dat zijn mooie vervlogen tijden. En ja, voor ons zit natuurlijk nog dat van de Common Linnets hoog in het vaandel. Of ja, goed in gedachten. En de Common Linnets, ja, die zijn aan het scoren hoor. Want ik zal u vertellen, het album van de Common Linnets staat op nummer 1 van de album Top 100. En alle 13 tracks van het album staan in de single Top 100. En dat is een unicum. Gaan de

Ja, de klanken van Red So Fine. En Red, die kennen we natuurlijk van het origineel van Giddy Up Go en The Teddy Bear. Want dat zijn nummers die van origine bij hem vandaan komen. Ja, we gaan weer naar de verzoeklijst. En ik zie een heel romantisch verzoekje, vandaar ook het romantische muziekje. Het verzoekje komt af, helemaal uit Den Helder vandaan. Want Fred die schreef ons, ze is vandaag jarig. En zij is Margaret. Van harte gefeliciteerd, lieve schat. En nog steeds slaapt mijn hart over als ik jou zie. En dat duurt al meer dan 22 jaar. Groetjes vanuit Den Helder. Nou, dat is toch hartstikke lief. En ja, ik krijg daar gewoon een warm gevoel van. Dat vind ik gewoon leuk. 22 jaar en nog steeds zo stapel verliefd en gek op elkaar. Zo zou het, ja, bij iedereen moeten zijn eigenlijk. Maar goed, er is aangevraaad of ik Waylon Jennings wil gaan draaien met de Heartaches by the Number. En dat doen we natuurlijk graag voor zo'n bijna zilveren koppel, hè, om het zo maar te zeggen.

Ja, Ricky Travis. We hoorden hem al eerder in de uitzending. Maar deze was op verzoek van Hans Boelens, oftewel Hans Bullet. En nogmaals, aanstaande dinsdag is deze Ricky Travis, afkomstig uit België, CD van de week bij European Country Music. En hij vertolkte dit nummer met Holly en Katiana, als ik de naam goed uitspreek. Ja, en we gaan nu naar een verzoekje van een dame die al 7 maanden niet meer heeft kunnen dansen en dat nu weer heel voorzichtig aan het oppakken is. En ik ken haar. En als lijndansen je lust en je leven is en je mag het dan niet en je kan het niet doen vanwege de gezondheid, nou dan is het op een houtje bijten en dat heeft ze gedaan. Maar zo stoer als ze is, heeft ze deze zware stormen heeft ze overwonnen door haar positiviteit, haar altijd eeuwige lach en haar, gewoon haar Paula zijn, hè? Hij is speciaal voor jou en voor die line dancers, Paula. Hier zijn de Mavericks met Back in Your Arms Again.

Ja, de Cockroach Killers, ook zij afkomstig uit België. En ja, zij staan ook op het Country and Western Festival Thorn, wat op 29, 30 en 31 augustus gehouden wordt. In dat mooie witte dorpje in Limburg natuurlijk, ja. Alweer voor de 9e keer een van de, zo niet de, het leukste Country and Western Festival wat er in Nederland gehouden wordt. The Queen of Hearts, dat was wat ik draaide van hun. En ja, ze hebben onlangs een album uit, Kick It Up. En allemaal bekende line dance nummers. Dus mocht u het album willen hebben, dan kunt u naar hun website toe gaan. Dan, als u in Google intikt The Cockroach Killers, dan vindt u ze ongetwijfeld wel. Wordt u naar hun website verwezen. Goed, een verzoekje van Jan Heg. En Jan die vroeg of ik een nummer wilde draaien voor alle luisteraars. Een nummer van Willie Nelson. The Summer of Roses. Nou, met dit weer kan dat natuurlijk makkelijker, Jan.

mooie klanken van Amy Lou Harris, een nummer alweer uit vervlogen tijden. Nummer Blue Kentucky Girl. En dat komt van een album af uit 1996. Het album heet The Portraits. En daar staat een, een greep uit een hoop nummers die Amy Lou Harris vertolkt heeft. Een soort best-of. Maar dan van haar hele oeuvre. Ik had nog een verzoekje staan van Hans Boelens. Hij zegt, voor mezelf. Ik wilde hem zelf heel graag horen. Barbara Mandrell. Daar gaan we naar luisteren. Hij was country when country wasn't cool. Nou, met de Common Linnets wordt country weer helemaal cool.

Ja, de band de Tumbleweeds had in 1974, nee, 78, wat was het nou? Nou ja, ergens in die buurt hadden ze een grote hit met Somewhere Between natuurlijk. En Ruud Hermansen die deed eraan mee. En ja, Country Time, dat presenteerde die. En later American Connection. Wisten jullie trouwens dat de Ilse de Lange als klein meiskaal rondhuppelde daar bij Country Time, bij Ruud Hermans? Ja. Die kennen elkaar ook al jaren hoor. Maar Sing Me Another Love Song, dat was de titel van de song waar u naar luisterde. En er komt weer zo'n hele mooie aan. Een mooie van Don Williams. There's Always Something There Now Remind Me. En die is aangevraagd door Jan Hecht. En Jan, ik heb het gezien in de mail hoor. En alvast heel hartelijk bedankt.

Ja, lekker hè. De Dueling Banjos door Don Reno. En het was een mooie uitvoering van het nummer. Want ja, die is natuurlijk nogal eens gecoverd door de een en ander. Ik weet overigens niet of dit de originele is. Maar we gaan wel de originele draaien van het verzoekje van Hattie. Want dat is weer zo'n mooie, ja, wat zullen we zeggen? Ja, het is gewoon een heel mooi country nummer. Make Memories With Me. En dat wordt vertolkt door Mark Chestnut samen met Lee Ann Womack.

0: Howdy, muziekliefhebbers.
1: Ook dit jaar hebben we weer een prachtig Bluegrass Festival.
2: 29, 30 en 31 mei in het Trefpunt in Voorthuizen.
0: Workshops, jammen, binnen en buiten.
1: Neem gerust uw instrument mee.
3: See you in Voorthuizen.
4: Op de Veluwe.

0: was setting. The streets of Laredo grew cold as the clay. We took the young cowboy down to the Green Valley, and there stands his marker we made to this day. We beat the drum slowly, played the fife lowly, played the dead march as we carried him along. Down in the Green Valley, laid the sod o'er him. He was a young cowboy, and he said he had done wrong.
1: De klanken van Johnny Cash, The Streets of Laredo. En daarvoor hadden we de Bunyard Tea met You Are My Sunshine. En dat is volgens mij een Nederlandse bluegrass band. En daarvoor hadden we een promo van het Europese World of Bluegrass, wat op het laatste weekend van mei gehouden wordt. En daar doen de mensen van Countryland doen daar hun uiterste best voor. En die organiseren dat. Dus u bent daar van harte welkom om te gaan kijken op bij het Trefpunt in Voorthuizen. En dat ligt bij Barneveld. Goed, het volgende verzoekje is afkomstig van Petra aus München. Die wilde graag de formatie Alabama horen met de Mountain Music.

Ja, dat was Amber Digby met Someone, Just Someone I Used to Know. Iemand die in Nashville ook aardig aan de weg aan timmer is, is Mark Bloomstil. En uit Rotterdam afkomstige countryzanger die veelvuldig in Nashville aanwezig is en daar zijn nummers opneemt. En heeft net een nieuwe single uitgebracht, Someone Somewhere Tonight.

Ja, mooie klanken van Patsy Cline. Nou zag ik dat het nummer, althans, er stond bij Merle Haggard. Dus ik denk, dat gaan ze samen doen. Maar ja, niets is minder waar. Maar in ieder geval, ja, komt van een originele cd af. De Country Royalty Disc 3. Ja, maar goed, er zullen waarschijnlijk nummers opgestaan hebben van en van Patsy Cline en Merle Haggard. Maar het leverde mij toch een mooi bosje bloemen op. Dankjewel, Petra, aus München. Crazy Dreams, hoorde u. Ja, ik heb klaarstaan Roy Orbison met I Can't Stop Loving You.

0: mooie klanken van de formatie, de Eagles, de live-versie van de Hotel California. Ja, bij ons is, heeft klokje 12 uur geslagen, ja, nog even. Het moet nog 2 uur, maar het is net 10 uur dus.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met DJ André.
0: Ja, je zou haast gaan denken dat hij een zonnesteek heeft, die DJ André. Maar zover is het gelukkig nog niet. Vanavond is het rustig en blijft het nog lang aangenaam. Dat hebben we gemerkt. Het koelt vannacht maar langzaam af. Morgen dinsdag zet de warmte door met op steeds meer plaatsen maxima van meer dan 25 graden. Wel neemt vanaf dinsdagmiddag de buienkans toe. Morgen is het opnieuw zonnig met in de middag enkele stapelwolken. De temperatuur komt iets hoger uit dan vandaag. Het wordt 21 graden op de Wadden en 25 graden in het binnenland. De wind waait uit het zuidoosten met windkracht 1 tot 3. Dinsdag is de wind meer zuidelijk en wordt het nog warmer. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en mogelijk zelfs 28 graden in het zuiden van het land. Dinsdagmiddag kan lokaal een stapelwolk uitgroeien tot een onweersbui. Woensdag neemt de buienkans verder toe. Desondanks wordt het op veel plekken nog 25 graden. Ook donderdag is de buienkans hoog en is het nog vrij warm. De dagen daarna wordt de verwachting vrij onzeker. In eerste instantie hebben we nog te maken met regen- en onweersbuien en vrij hoge temperaturen. In het weekend wordt het iets minder warm, maar lijkt de zon wel weer wat meer ruimte te krijgen. Nou, om helemaal zeker te zijn van het volgend weekend, luistert u ook donderdagavond naar mijn andere programma Moonlight. En dan zo rond de klok van 10 uur kijken we weer even naar het weer. En ja, zoals Carmen Rasmussen zingt, Nothing Like the Summer.

Ja, heerlijke zomerse klanken van Carmen Rasmussen. We komen weer terug aan onze verzoeklijst, want daar heb ik nog een tweetal verzoekjes in staan. En de eerste, die pak ik daaruit, is een verzoekje van Paula. Die vraagt Alan Jackson aan met Don't Close Your Eyes. Ze zegt omdat het een waanzinnig nummer is en ik weer geniet van je uitzending. Dus deze is ook voor jou, André. Maar wil je ook mijn grote vriend David uit Vlissingen niet vergeten? Want of je hem ook even voor David wil draaien. Ja, daar zitten we voor. Dus bij deze, hier is Alan Jackson.

Ja, noeste klanken van Joe D. Messina en ja, Sharp Dressed Man. En er schoot gelijk wat anders in mijn hoofd. Deze.

Ja, maar goed, we hebben genoeg geweld gehad zo op de late avond. Gimme All Your Loving, daar waren Brooks & Dunn en ZZ Top. En ja, we gaan gewoon nog een verzoekje draaien, want Jan Hecht had er nog een in de lijst staan. En hij zegt, voor iedereen die luistert, wilde ik graag Floyd Kramer gedraaid hebben met San Antonio Rose.

Ja, heerlijke klanken van Danny Everett samen met Appie West. Ja, shalala, I need you. Ja, die kent u nog wel, hè? Maar helaas is dat geen country, maar ik moet wel zeggen dat dat altijd een van mijn... Ja, daar had ik altijd wel wat mee met dat nummer. Kreeg je altijd wel een vrolijk gevoel van, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar goed, dat kunnen we natuurlijk ook krijgen van I Get So Sentimental. Dat is de titel van Bob Lumen's nummer, die door Hattie is aangevraagd.

Ik moet even lachen, want ik heb hier... Ja. Er breekt er een hier de hele tent af, want ja, ik zat een beetje van... Nou, je vindt het mooi wat ze bij ze doet. Dat was natuurlijk onze, ja, country blaffer Vince.

Ja, de klanken van Don Searles met de Don't Take Your Hands Off My Heart. En daarvoor hadden we Major Dundee met Henk Wijngaard met de Gromen Cowboys. En dat komt af van een van hun laatste albums die de Major Dundee Band uitbracht, The Young Gods. Ja, er waren vanavond niet erg veel nieuwtjes te melden. Ik kan jullie wel vertellen dat Toby Keith, die brengt op 10 juni het album 5 Rounds uit op de Showdog Universal label. Het album is een verzameling van Toby's hits van 2008 tot 2012. Ronde That's Don't Make Me a Bad Guy, American Ride, Bullets in the Gun, Clancy Traverne, Hope on the Rocks, She Never Cried in the Front of Me, God Love Her, American Ride, Bullet in the Gun, Beers Ago en The Red Solo Cup. Ja, en Scotty McCreery die heeft voor het eerst in het openbaar het verhaal van de roofoverval verteld. Want Scotty bezocht enkele vrienden in hun appartement bij de campus van de North Carolina State University in Raleigh. Toen in de vroege ochtend van 5 mei 3 gewapende mannen binnenvielen met wapens op hen richtten, waarna ze er vandoor gingen met portemonnees, mobieltjes en met laptops. Brad Paisley die heeft lang gewacht de titel van zijn nieuwe album te onthullen, maar nu heeft hij aangekondigd dat het album vanaf 26 augustus verkrijgbaar is op het Arista Nashville label. Moonshine in the Trunk heet. Nou, we gaan nog een afsluitertje, zo noemt Paula het. Ja, een afsluitertje van een heerlijke avond te draaien. Bedankt Kanjer, zegt ze erbij. Nou, voor iedereen die luistert, krijgen we Amber Digby met Justin Trevino, Kicking Our Hearts Around the World.

Hallo, dit is Sandra van Rijs. Voor heerlijke verzoeknummers luister je iedere zondagavond van 8 tot 11 uur naar het programma Jukebox op Crossroads Country Radio.

Ja, dat was mooi, hè? Mooi nummer. Philip Claypool met Angel Blue. En dat was voor een, anderhalf, twee jaar geleden nogal een redelijke grote linedance hit. Ja, en het nummer wat aangevraagd is door Jan Heg, dat is door velen gezongen. En ja, zelfs op uitvaarten heb ik het gehoord. Het is een, kan wel zeggen, country nummer aller tijden. You're My Best Friend, dat is de titel van de song. Wordt vertolkt door Marcel Smulders. En Jan schrijft namens Vince en vele luisteraars. Speciaal voor jou, André. Dankjewel, Jan, hoor.

Ja, en toen was het in eentje afgelopen. En dat was totaal niet de bedoeling. Want nu hebben we nog even tijd over voor een afsluiter. En ja, wat gaan we daar dan weer in doen? Nou, misschien kunnen we het af met My Special Prayer. En dan door Ray Dillon gezongen.

Ja, ook die is heel abrupt afgelopen. Maar inmiddels zitten we 3 minuutjes over de klok van 11. Dus dat betekent dat het er voor mij vanavond weer op zit voor deze jukebox. En ik ga u bedanken voor het luisteren. En hoop dat u de rest van de week natuurlijk ook naar onze programma's luistert. En te beginnen morgenavond met Rijnlands Country Time van 7 tot 10 uur is DJ John uw gast hier. Dinsdagavond dan hebben we natuurlijk onze DJ Hans Bullet met zijn European Country Music. Met daarin CD van de week Ricky Travis, That's Me. Woensdag de programma's Countryland en Crossroads. En dat van 6 tot 8 en 8 tot 10. Donderdagavond is dan weer 3 uurtjes romantiek met mijn programma Moonlight van 8 tot 11. Ik zeg tot dan en voor zometeen een welterusten. Dag hoor.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: alive.
1: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rashid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee, help hen, help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl, een initiatief van de Guus Schneiderhorst Foundation.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Hi, this is Marley Scott. You're listening to Crossroads Country Radio.
1: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Greenheart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Greenheart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Hi, this is Dennis LaCourriere, the voice of Dr. Hook, and you're listening to the best of country music right here because you know what you like and you found it.
1: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.